But, of course, julle hoor al lekker mense, wie het my nie gejol op, hy kyk net op in die kapo lekker skit, hy sy lyf op, hy, maar hy moonwalk was gevaarlik op die een, maar nie, dat, and Regan says, of course, that was on Monday night at the draw. So lekker hier in, sukran for home, as up a bit, afwan Regan. Rugaya says, salam to Nazim, trust you, alhamdulillah, lekker man. Lekker wakker man. Ja, maar die mense val aan die slaap. Okay, you know what? Sien dat julle nou listen vir nog een number 15 Said. Laat ons hulle gewoon wakker maak, manie.

That was Game Changers. En ons hoop maar hulle gaan weer aan die gang kom aan die Game Changers. Net een jaar die game kom change en toe sal nie meer daar nie. So Rajab, if you're listening, ons wag vir Game Changers om weer uit te kom. En the more teams, the better. En so yeah, very exciting season ahead of us. Also, so tijd is amper op. Let's just play one that she quickly. Uf Rikard, Nazir Manuel, and Coronations.